zo mala kuku gaye chibori vyo doya na la nyaye banya kudo malo avazo mala kuku gaye doke mufona kaka emanola.